Tiringi Lingshi So Chi Ji Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Dun Bu Ne Jie Bu Pa La, Gi Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu Ta. Chu Zui Dun Bu Ne Jiu Bu Pa La, San Yu Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Jie Bu Ne Ju Bi Pa La, Mi Ri Yang Ye Xie Bi Ji Ze Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Ju Bu Ne Ju Bi Pa La, Kam Ge Chok Du Le Zhen Dong Yu. Chu Zui Ju Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La, Am Ge Chok Du Le Zhen So Dong Yu. Chu Zui Ju Bu Ne Jiu Bi Pa La, Lop Zhong Ge Tu Zui Ji Bi Le Zhen Dong Yu. Chu